0: beveiligders op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt. Koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan?
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: since you've been away.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep
11: Zeeland. Rob van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent.
4: Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kamp met het NMS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel te herstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
8: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Too Late for Goodbyes van Julian Lennon. Aan het begin van een nieuwe Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Van harte welkom en goed dat je erbij bent. Want ik draai muziek tot 12 uur hier bij Omroep Zeeland. Zometeen hoor je ook wat het weer gaat doen van onze weerman John Havinga. En dit is Douwe Bob met With You.

0: Alvaro Soler met El Mismo Sol. En als ik me goed herinner, betekent dat dezelfde zon. En krijgen we diezelfde zon? Dat vraag ik aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Hey Marcel, goedemorgen. Het is vandaag vrij zonnig in Zeeland en met een matige westelijke wind wordt koelere lucht aangevoerd. En de middagtemperatuur die komt uit op 20 tot 23 graden. En dat is duidelijk frisser dan gisteren, toen het in Zeeland nog 24 tot 28 graden werd. Het blijft vandaag overal droog. De afgelopen tijd stonden we onder invloed van een hoge drukgebied of diverse hoge drukgebieden. En dat zorgde voor het warme, zonnige en vooral droge weer. De komende dagen is van hoge luchtdruk echter geen sprake. En dat gaan we ook merken. Morgen blijft het nog wel droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind en temperaturen van 21 tot 23 graden. Daarna wordt het wisselvalliger. De wind die trekt aan en er komen veel regen- en onweersbuien voorbij. En tussen de buien door zijn er wel geregeld ook droge momenten met zon. Maar de temperaturen die zakken naar 19 à 20 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Jennifer Page met Crush. Gezellige ochtend wordt het zo, denk ik, met veel muziek tot 12 uur hier bij Omroep Zeeland. Goed dat je erbij bent. Iets minder vrolijk qua onderwerp dan is het volgende nummer van Alex Warren. Het gaat over zijn vader, die hij al op jonge leeftijd moest missen. Hij was nog maar 9 jaar. Ja, en dan vraag je je af, ja, was er maar meer tijd die we samen hadden kunnen doorbrengen? Dit is Alex Warren met Eternity.

mag het licht uit van de dijk. En geloof het of niet, maar het was de eerste hitnotering voor de band. Dus nee, niet Bloedend Hart en ook niet Binnen Zonder Kloppen, de singles die daar aan vooraf gingen. Maar deze dus, Mag het licht uit 1987. Ja, doe maar lekker mee met Bruno Mars. Straks duik ik even in de geschiedenis van de 31ste mei.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Family of the Year met Hero. 31 mei, wat voor datum was dat in de geschiedenis? Hier komen wat nieuwsfeitjes. Mei 1969 was de openingsdatum van de Kennedy Tunnel. Die gaat onder de Schelde door, ten zuiden van Antwerpen. De tunnel is onderdeel van snelweg R1 rond Antwerpen en is 690 meter lang. Koning Boudewijn opende de tunnel toen. Hij is genoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy. En op 31 mei 1911 werd de Titanic te water gelaten. Nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Het onzinkbaar geachte schip ging het jaar daarop ten onder op zijn eerste reis, waarbij 1522 opvarenden om het leven kwamen. Een record op YouTube op 31 mei 2014 bereikte Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse rapper-zanger PSY de 2 miljard views. Naar verluidt verdiende hij in één jaar meer dan 40 miljoen dollar met dat K-pop-nummer. PSY, dat staat voor Park Ye-sang. En hij is nog steeds actief in de muziek, onder meer als talentbegeleider.
1: Oppan Gangnam Style.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

En toen was hij daar ineens weer, Lionel Richie, in 1992. Hij noemde zijn album dan ook Back to Front. En in de clip van dit My Destiny, ja, ik kan niet anders zeggen, daar dansen een paar prachtige meiden. Ja. Blijf lekker luisteren naar Zondag in Zeeland voor veel meer muziek hier bij Omroep Zeeland.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
23: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
22: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Ride Like the Wind van Christopher Cross aan het begin van een nieuw uurtje op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. Van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Ik draai muziek hier zo tot 12 uur met heerlijke platen. The Beatles hoor je straks, London Beat komt voorbij, UB40 en Chrissie Hynde. En natuurlijk praat John Havinga je ook even bij voor wat betreft de weersverwachting. Hier zijn Enrique Iglesias samen met Farruko. Me passé.

0: Never Been Better van Rondé. Wat hebben we een prachtige week achter de rug qua weer? En wat wordt het dan vandaag? Dat is de vraag die ik stel aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Hey Marcel, goedemorgen. Het is vandaag vrij zonnig in Zeeland en met een matige westelijke wind wordt koelere lucht aangevoerd. En de middagtemperatuur die komt uit op 20 tot 23 graden. En dat is duidelijk frisser dan gisteren, toen het in Zeeland nog 24 tot 28 graden werd. Het blijft vandaag overal droog. De afgelopen tijd stonden we onder invloed van een hoge drukgebied of diverse hoge drukgebieden. En dat zorgde voor het warme, zonnige en vooral droge weer. De komende dagen is van hoge luchtdruk echter geen sprake. En dat gaan we ook merken. Morgen blijft het nog wel droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind en temperaturen van 21 tot 23 graden. Daarna wordt het wisselvalliger. De wind die trekt aan en er komen veel regen- en onweersbuien voorbij. En tussen de buien door zijn er wel geregeld ook droge momenten met zon. Maar de temperaturen die zakken naar 19 à 20 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

0: It was almost love. It was almost love.
1: The Rag and Bone Man. Het betekent zoveel als de Voddeman. De Brit heet eigenlijk Rory Graham. En inmiddels heeft hij al heel wat op zijn skin laten tatoeëren. Maar dat is bepaald geen uitzondering natuurlijk. Skin, zo heette ook dit nummer. Die je hier hoorde in Zondag in Zeeland. Muziek nu van Sam Fender en Olivia Dean. Rein Me In.

0: Paperback Writer van de Beatles. En wat is het fijn om die klassiekers hier ook te horen. In Zondag in Zeeland natuurlijk.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat hoor je ook hier bij Omroep Zeeland. Julie Evie, dat is de artiestennaam van Evie Leijnse uit Middelburg, heeft haar tweede single afgeleverd. En die heet Superstitious.

0: You don't know, Milo. En wat je niet weet, moet je vragen, kreeg ik altijd te horen. En als je benieuwd bent naar wat er allemaal te doen is op het gebied van kunst en cultuur in de provincie, dan vraag ik dat aan Rob Bakker. Hij is hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Marcel. Soms heb je van die zondagen waarin Zeeland voelt als één groot cultureel eiland. Waar je in een middag kunt verdwalen in de kunst. En naar muziekvoorstellingen kunt gaan en onderweg alweer 3 nieuwe ideeën krijgt voor verderop in de week. Vandaag beginnen we in Vlissingen. Daar speelt de Zeeuwse Komedie vanmiddag om 2:30 voor de laatste keer de voorstelling, de komedie, Koning Krump. Een actuele theaterproductie over macht, manipulatie en angst. Krump wordt onverwacht koning van Kamerika. En raakt steeds verder verstrikt in zijn eigen ego, zijn eigen onzekerheid en de mensen die hem beïnvloeden. Het mooie aan theater is natuurlijk dat het altijd fictie lijkt. Terwijl de werkelijkheid er natuurlijk stiekem doorheen druipt. En blijf vooral nog even in die theaterstemming, want in het Mini-Theater Middelburg is vanmiddag een bijzondere voorstelling. Om 3:30 speelt Onderweg. Verrassend muziektheater over Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Middelburg terechtkwamen. Met Nederlandse en met Vlaamse chansons. Historische beelden. En een verhaal dat eigenlijk verrassend actueel aanvoelt. Het gaat over onderweg zijn, opnieuw beginnen en proberen ergens thuis te raken. En Zeeland zou Zeeland niet zijn zonder beeldende kunst. Dus rijden we door naar Burghaamstede. Daar is het een van de laatste weekends van de tentoonstelling van kunstenaar Femke Gerrestein. Het is een video-installatie waarin mens en landschap voortdurend invloed op elkaar lijken te hebben. Een soort kunst waarbij je denkt, ik kijk, en 5 minuten later denk je ineens, hey, het kijkt eigenlijk ook een beetje terug. Wat is het nou precies? En dan keert het weer om. En dan ons doorkijkje in de week. In de ZB, de Bibliotheek van Zeeland, de geschiedenis van Adriaan Valerius. Dat is de 80-jarige oorlog. Hij was notaris in Veren en hij was de man achter de gedenkklanken. Hij heeft de melodie van het Wilhelmus geschreven. Het gaat over een periode waarin oorlog 80 jaar geduurd heeft. De tentoonstelling laat zien hoe muziek en geschiedenis van Zeeland al eeuwenlang met elkaar verbonden zijn. En eerlijk, soms vergeten we wel eens hoeveel wereldgeschiedenis er gewoon hier in Zeeland achter de deuren verstopt is. De tentoonstelling is nog te zien tot 4 juli. En als je iets totaal anders wil meemaken, dan ga je naar het Maritiem Museum in Vlissingen. Er is daar een indrukwekkende interactieve tentoonstelling over drugs. Kook aan de kust heet die. Het is geen lichte kost, maar wel een fascinerende ervaring. Je stapt in de wereld van de drugsmokkel rondom de havens. En je merkt hoe ingewikkeld keuzes soms worden als de druk oploopt. Het geeft inzicht in een serious game. Een gevaarlijk spelletje dat je echt aan het denken zet. Nou, en wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waarin we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
2: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

Wolf, All Things Under the Sun. En zolang het kan, genieten we daarvan en vieren we het leven met muziek op de zondagochtend. Blijf er gezellig bij, ook na 11 uur.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
4: Op sunweb.nl.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Het stond in de tijd op de soundtrack van die film Dirty Dancing. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Je luistert naar Omroep Zeeland en dat betekent op de zondagochtend lekkere muziek tot 12 uur. Portugal the Man komt er zo aan. Ik draai er ook een van Bruce Springsteen. En zometeen krijg ik bezoek van Perry Mulder, filmkenner te Hulst. Hij heeft weer een filmtip voor je. Hier zijn Suzanne en Freek. Halverwege.

0: genieten van muziek op de zondagochtend, maar ook genieten van een filmtip. Nou, daar zullen de filmliefhebbers weer van smullen, want hier is Perry Mulder. Goedemorgen, Perry. Welke tip heb je vandaag?
1: Ja, een beetje een rare tip deze week, want ik heb een cultklassieker meegenomen. Want normaal doe ik natuurlijk de nieuwe films aankondigen, maar ik dacht, ik ga toch even aandacht vragen voor Kill Bill en The Whole Bloody Affair van Quentin Tarantino, die in 2004 uitkwam, dus 22 jaar geleden. Maar nu mogen we hem dus weer eindelijk op het grote doek zijn en niet zomaar dat ze de twee delen achter elkaar vertonen van volume 1 en 2. Maar dat je nu ook extra beelden krijgt. Dus eigenlijk zoals Quentin Tarantino het toen bedoeld had. Want hij moest namelijk wat concessies doen toen hij de film uitbracht. Er was namelijk een scène met The Crazy 88. De mensen die de films hebben gezien weten precies wat ik bedoel. En die was in zwart-wit. En veel vroegen zich ook af waarom heeft hij die gewelddadige scène in zwart-wit gedaan. Nou, dat was puur voor de ratings in Amerika. Anders werd hij voor 18 jaar en ouder gerate. En doordat hij de zwart-wit deed, was het bloed niet zo zichtbaar. En kon hij hem dus onder een jongere de doelgroep gaan verkopen, die film, in de bioscoop. Nu is dat script weg en zeggen ze gewoon van we gaan hem gewoon vertonen zoals ik hem wilde vertonen in die tijd al. Dus je ziet het bloed heerlijk door die Crazy 88 spatten. En er is nog een scène ingekort in die tijd en dat was een animatiestukje. En dat moest hij heel erg inkorten. En nu heeft hij de volle 15 minuten in deze film geplaatst van animatie. En dat krijg je nu ook te zien. Dat is nog nooit eerder vertoond in de bioscoop niet. Ik denk ook dat sommige stukken ook nog nooit vertoond zijn geweest op deze manier. Dus als je van cultklassiekers houdt en van Quentin Tarantino en je was nog niet zo oud toen, of je was nog niet eens geboren misschien toen de film uitkwam 22 jaar geleden, en je wil hem op het grote doek zien, ga dan deze week naar de bioscoop. Want ik denk niet dat hij heel veel vertoningsslots krijgt in de bioscoop. Misschien zullen de meeste bioscopen hem 3 à 4 keer vertonen. En dan is het klaar. Dus pak je kans, ga kijken waar die draait. Ik weet dat hij op een aantal locaties in Zeeland draait.
0: Wat een tip. Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Human Touch, Bruce Springsteen. Dat staat op zijn gelijknamige album. En dat gaat over de zoektocht naar connectie. En ja, eigenlijk ben ik er ook een beetje naar op zoek. Want ik zit hier ook maar alleen in de studio. Connectie, daar gaat het toch allemaal om in het leven. Afgelopen vrijdag verscheen een nieuw duet van Raccoon samen met de jonge zangeres Faela. Ze hebben een duet gemaakt van een van de tracks van het album It Is What It Is, namelijk Daffodils. En dat klinkt zo.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. En wat een energie spat daarvan af. Ja, als je dat weer hoort, dan is het ook geen wonder dat ook jonge zangeressen dit nummer op hun repertoire zetten. Een recente single met ook een knipoog naar het verleden is die van Taylor Swift. Zij steekt namelijk haar bewondering voor de Amerikaanse actrice Elizabeth Taylor niet onder stoelen of banken.

Have it all van Jason Mraz. Wat een vrolijk, positief geluid. Je krijgt er gewoon zin in om langs de vloedlijn te gaan pootje baden of zo. Misschien kan dat wel vanmiddag. Blijf nog even erbij. Geniet nog even van je zondagochtend. Hier is Coldplay met All My Love.

So Young van The Corrs. En hiermee gaan we richting de uitgang van dit programma Zondag in Zeeland. Maar niet getreurd, Omroep Zeeland is er altijd 24 uur per dag. 7 dagen in de week via web, app, radio, tv, alles hebben we in huis. Straks het laatste nieuws in Zeeland nu en daarna meer muziek in de Muziekmiddag. Gepresenteerd door Richard de Buck. Ik wens je daar veel plezier bij en misschien tot volgende week bij een nieuwe Zondag in Zeeland tussen 9 en 12. Hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani, die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: 24 juni, demodag van raamfietsen.
19: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
21: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
24: Omwonenden van het strandje van Wemeldingen eisen dat zwerfafval wordt opgeruimd. Goedemiddag, het is 5 minuten over 12. Ik praat je bij over het Zeeuwse nieuws. Zonder nieuwe vrijwilligers gaan de deuren van het schoolmuseum in Terneuzen dicht. En in de Zeeuwse sport gaat het onder meer over het Nederlands kampioenschap dressuur met veel Zeeuwse kanshebbers. Het is een stuk koeler vanmiddag. Met een matige, aan zee soms vrij krachtige westelijke wind liggen de temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Zometeen een uitgebreid weerbericht. Het is een bende op het strandje bij Wemeldingen. En de bewoners zijn het zat. Er moet nu echt iets gebeuren, vinden zij. Verslaggever Misha Tromp.
25: Ian Hoekman, we lopen hier over het strandje bij Wemeldingen. En daar wordt nogal wat troep gevonden.
26: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Het is vooral 's ochtends. Als ik rond 5:30, 6:15 ga ik hier lopen. Ja, en de laatste paar dagen, wat ik eigenlijk heb gezien, was complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier. En ik denk niet dat dat de bedoeling is van een strand. En zeker niet waar heel veel gezinnen komen, hè, met de kinderen, honden, 's ochtends ook, net zoals ik. Ja, dat is iets wat ik vind het niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen, dus tijd voor actie.
25: Is het ook gevaarlijk?
26: Nou ja, net zoals ik natuurlijk net al zei, hè, je glasscherven, dat spreekt voor zich als je daar instapt, een kind of een hond of jijzelf. Ja, dan heb je best wel een groot probleem, naast dat het zeer doet. Ja, ik vind dit wel gevaarlijk, ja. En natuurlijk ook voor het milieu, de zee, alles wat niet opgeruimd wordt, wordt ook door de zee mee teruggenomen. Dus ja, het hoort niet. Dit hoort gewoon niet.
25: Je zegt net tijd voor actie, waar moet ik dan aan denken?
26: Nou, ik heb natuurlijk 's ochtends ook al met de vrijwilliger, dus de Kapelse bakfiets, die man. Vol lof voor hem, want hij komt hier alles ook gewoon rond 6:00 opruimen. Ik denk, nou ja, hij zegt, ik vind het mooi om te doen. Dus wat ik zeg, ja, ik heb daar respect voor. Ja, de actie is eigenlijk meer, denk ik, dat we het echt probleem bij de kern aan moeten gaan pakken. Hè. Dus als je kijkt naar, denk vooral jongeren natuurlijk. Hè, want in de nacht gebeurt het. Want er zijn mensen die zitten hier tot 's avonds 8 tot 10 uur. Van mijn leeftijdscategorie. En die spreken de mensen ook aan van, joh, hè, ruim je rotzooi op. Hier heb je een vuilniszak. Doe hier eens wat aan. Wordt dan ook vaak wel gedaan. Maar ze krijgen ook vaak een grote mond. Dus ja, ik denk dat dit echt een nachtelijk probleem is. Dus of gaan handhaven vanuit de gemeente met de BOA's. Ja, of uiteindelijk misschien dan gewoon een verbod hè, vanaf 10 uur of 11 uur 's avonds. En kijk, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, hè, spreek je kinderen op aan vanuit huis. Want ouders weten vaak niet waar hun kinderen uithangen. Dus ja, het is best wel lastig om hier echt een probleem, hè, de kern van het probleem aan te gaan pakken. Dus.
25: Nu komen natuurlijk ook de examenfeesten eraan. Maak je dan ook nog extra zorgen dat het dan ook hier nog rommeliger wordt?
26: Ik weet eigenlijk vrij zeker dat dit gaat gebeuren. Het is door de jaren heen is het altijd ook wel gebeurd. En ik begrijp het ook wel. Hè. Mensen willen toch een beetje van de vakantie gaan genieten. Dus het eerste waar je aan denkt is een strand. Dus ik snap het ook wel. Alleen, ruim je rotzooi op, want het is gewoon, de laatste jaren wordt het steeds extremer. Maar je merkt het ook terug in de, hè, als je ze aanspreekt. Je krijgt de grote mond of ze zijn het ermee eens. Dus ja, ik noem het een stukje opvoeding waar het ook wel mis kan gaan. En natuurlijk de groepsdruk die ze ook hebben onder elkaar. En als er nou eens één iemand zou zeggen van, jongens, dit kan niet, hè. Laten we dit nou gewoon eens opruimen. Er hoeft er maar één of twee te zijn in de hele groep. Wees die persoon. Hè. Ik nodig je ook gewoon uit. Wees die persoon, ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer.
25: Eigenlijk op naar een schoon strandje hier bij Wemeldingen dus eigenlijk.
26: Laat het met z'n allen leuk en gezellig houden, zodat je ook gewoon lekker je ding kan blijven doen. Tuurlijk, hè, je gaat lekker je drankje doen, maar ruim het op. Het is niet moeilijk. Doe je thuis op je kamer toch ook?
24: Bewoner Ian Hoekman is er helemaal klaar mee. Wethouder Jon Hesselman noemt het een gedragsprobleem. De afvalbakken worden volgens de wethouder dagelijks geleegd. Mochten de bakken vol zijn, dan is het advies om het afval ernaast neer te leggen.
23: Dit is Omroep Zeeland.
24: Inktpotten, lei en giffel, oude schoolbanken, leesplankjes en vergeelde rapporten in het schoolmuseum in Terneuzen lijkt de klas van vroeger nog springlevend. Maar zonder nieuwe vrijwilligers dreigt die geschiedenis voorgoed te verdwijnen. De huidige ploeg bestaat uit ongeveer 14 mensen, waaronder vrijwilliger van het eerste uur Ina Magermans.
0: Ik doe de administratie. Ik beantwoord de mail. Ik boek de reserveringen aan.
1: Dus verschillende werkzaamheden.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe lang bent u al betrokken bij het museum?
0: Van 2011.
1: Dus u
0: nadat ik gestopt ben met werken, met lesgeven voor de klas, ben ik gewoon vrijwilliger geworden hier in het schoolmuseum.
1: Want u komt uit het onderwijs?
0: Ja, ja.
1: Wat heeft u gedaan?
0: Basisschool in Zuiddorp, daar heb ik 41 jaar voor de klas gestaan.
1: Wat is het schoolmuseum voor museum?
0: Het schoolmuseum, dat is een verzameling van al de vroegere leermiddelen. Vanaf 1850 ongeveer hebben we materialen. Gewoon om die historie in leven te houden. De kinderen mee te geven naar het schoolse leven van weleer.
1: Wij zitten nu in een heel oud klaslokaal.
0: Ja?
1: Maar jullie in het museum geven een tijdsbeeld door de verschillende generaties.
0: Ja, ja, ja. Dit is het klasje anno 1900. De tijd van onze ouders. En dat zie je gewoon aan het interieur.
1: Maar ook iedere ruimte in het museum schetst een ander tijdsbeeld. Ja. Want er is ook een klasje uit de jaren 70.
0: Ja, ja, ja, ja. Er zit een volgorde in, hè. Het is hier anno 1900. En we hebben het kleuterklasje boven. En dan daarnaast is het klasje anno 60-70. En nu zijn we bezig met een klasje samen te stellen van 2000. Dat ook de jongeren die hier binnenkomen ook nog eens iets van hun tijd zien.
1: Martin Stolk, voorzitter en vrijwilliger van het schoolmuseum. Hoe loopt het museum? Hoeveel bezoekers hebben jullie gemiddeld per week, per jaar?
2: We hebben ongeveer tegen de 1800 bezoekers per jaar. En dit jaar zitten we er net een tikje onder.
1: Als mensen hier geweest zijn, wat is over het algemeen dan de indruk? Hoe zijn de reacties?
2: Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus je hebt de oudere mensen die komen binnen en dat is een feest ter herkenning. Maar ook de kleinere kinderen, we hebben speurtochten, die lopen het hele museum door. Het is ook een doenmuseum en dat proberen we ook een beetje te promoten, vooral ook voor de jeugd.
1: Jullie zijn eigenlijk een heel jaar geopend voor groepen, maar ook voor bezoekers. In de winter wat minder dan in de zomer. Door wie wordt dat museum dan beheerd? Hoe regelen jullie dat?
2: Ja, dat is gewoon puur vrijwilligerswerk. We hebben ook een rooster waar iedereen zich op inschrijft wanneer die beschikbaar is.
1: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
2: Ongeveer 14. We hebben ook nog een klein klusteam van 2 man plus 1 aparte. Maar je ziet ook, onze vrijwilligers zijn een beetje op leeftijd. Je ziet ook een natuurlijke afvloeiing. En je ziet ook dat mensen, ja, met alle respect, je wordt wat ouder, je kan wat minder bukken, je kan die spijker niet meer in de muur slaan als het mag. En ja, het zijn toch van die dingen, die heb je toch brood en brood nodig om als museum hier open te blijven.
1: Dus waar zijn jullie naar op zoek?
2: We zijn op zoek naar enthousiaste mensen. Mensen die echt zin hebben om in het mooiste museum van Terneuzen rond te lopen. En die gewoon zin hebben om iets te betekenen buiten het dagelijks leven om voor de bezoeker.
24: En mocht je interesse hebben om vrijwilliger te worden, dan kun je naar de site van schoolmuseumterneuzen.nl. En deze bijdrage was van Erik Holm.

0: Gracie Abrams is de dochter van filmproducent J.J. Abrams, van onder meer Star Wars. En ze komt volgend jaar 3 keer naar Nederland, 7, 8 en 10 mei. Dan staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is 11:15. Het is een stuk koeler vanmiddag met een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. Liggen de temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Het is daarbij vrij zonnig, met ook wat wolkenvelden en het blijft droog. Morgen schijnt ook geregeld de zon en wordt het 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En daarna wordt het wisselvalliger met meer wind, veel meer regen, onweersbuien. En de temperaturen die komen te liggen rond de 19 à 20 graden. Tussen de buien door zijn er ook nog droge momenten met zon.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: En ook het laatste sportnieuws met Jasper.
2: Goedemiddag. We beginnen met het Nederlands kampioenschap dressuur, want dat staat dit weekend op het programma in Ermelo. Met daarbij veel Zeeuwse kanshebbers op eremetaal. En verslaggever Roeland van Vliet vertelt je wie dat zijn.
3: Zeeland is en blijft een dressuurprovincie. Dat zal vanmiddag bij de ontknoping van het Nederlands kampioenschap ook wel weer te zien zijn in Ermelo. In de zogenoemde zware tour, de hoogste categorie, liggen Dinja van Lieren uit Capelle en Tamar Zwijstra uit Schoren allebei op koers voor een podiumplaats. Ze staan daar gisteren, toen de Grand Prix werd verreden, tweede en derde. Marieke van der Putten staat eerste. Vandaag kan in die volgorde natuurlijk nog verandering komen bij de Grand Prix Freestyle. Van Lieren is de titelverdediger en misschien lukt het haar om opnieuw die hoofdprijs te pakken. Wie natuurlijk meekijkt is de bondscoach. Hij moet een ploeg samenstellen voor het WK dat later deze zomer in Aken is. Het NK is een van de 3 selectiewedstrijden. En wie in Ermelo sterk presteert, is er in Aken zeker bij. De Grand Prix Freestyle begint om 14:45. Tamar Zwijstra komt als allerlaatste in actie om 16:30. En daarna weten we hoe de medailles verdeeld worden.
2: Ja, en hoe het de Zeeuwse Amazones vandaag verging, dat hoor je straks om 16:45. Gaan we terug naar gistermiddag. De korfballers van Top konden uitgerekend thuis tegen Fortis kampioen worden. Maar de ploeg uit Arnhem-Muiden faalde hopeloos. Vooral in de tweede helft lukte er niets bij Top. En de ploeg verloor met 5-9. Je hoort aanvoerder Jurgen Jansen erover.
4: Dit slaat nergens op. We hebben echt slecht gespeeld en verdiend verloren. Je ziet gewoon dat Fortis gewoon feller is. En vanaf begin af aan hebben wij moeite om doelpunten te maken. En als je dan in de tweede helft volgens mij geen doelpunt maakt, ja, dan verdien je het niet.
5: Nee, zij waren inderdaad heel fel. Misschien een beetje op het randje, maar daar hadden jullie moeite mee.
4: Ja, en dat vind ik terecht dat zij dat doen. En dat moeten wij eigenlijk ook doen. Dus helemaal geen verwijt naar Fortis. Maar eigenlijk een verwijt naar ons, dat wij dat niet hebben.
5: Kan je dat verklaren?
4: Ja, we hebben heel het seizoen al last om echt goede wedstrijden te spelen. We hebben moeite om het op te brengen, om hele wedstrijden doelpunten te maken. En dat zie je vandaag ook weer. 4 scoren, dat is echt ondermaats.
2: Ja, Jansen vergat even dat Top ook nog een 5e keer gescoord had. Maar dat verzachtte de pijn natuurlijk niet. De titelstrijd in de hoofdklasse ligt nu weer helemaal open. Want ook Fortis is nu weer in de race. En vlak na de wedstrijd van Top werd een paar honderd meter verder wel het vuurwerk ontstoken. Niet om een kampioenschap te vieren, maar Arnhem-Muiden zwaaide gisteren Jan-Paul van Hekken uit richting het WK voetbal in Amerika. Een paar honderd Arnhem-Muidenaren kwamen naar het sportpark om hun dorpsgenoot succes te wensen. En dat deed zichtbaar wat met hem.
6: Ja, het is geweldig, ik word bijna emotioneel van. Zoveel mensen die allemaal van mij komen en iedereen zo betrokken, dat geeft natuurlijk een geweldig gevoel. Dus ik kijk er heel enorm naar uit en ik ga voor iedereen mijn best doen.
2: Van Hekken meldde zich gisteren in Zeist voor het trainingskamp van Oranje. Woensdag staat de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije op het programma. Dat was het voor nu. Meer sportnieuws lees je op onze website omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jasper. We gaan hier verder met de muziekmiddag.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met

Duncan Lawrence, Arcade. Blijft toch een ontzettend mooi nummer. Dit is Omroep Zeeland waar je naar luistert. Dit is de muziekmiddag. Tot aan 6 uur vanmiddag. Nog onderbroken om 5 uur door Zeeland Nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. Daartussenin de beste muziek van vroeger en nu. En we hebben nog wat leuke onderwerpen. Opmerkelijk nieuws bijvoorbeeld over een koninklijk foutje. Het jaar van de hit is dit keer 2003. En we kijken naar 31 mei in de geschiedenis in vandaag vroeger. En natuurlijk feliciteren we bekende Nederlanders ook nog in dit programma. En daartussendoor dus die heerlijke muziek. In dit uur nog muziek van onder andere Talk Talk, U2, Stevie Wonder, Tina Turner en nu Shaboozey.

Tina Turner, I don't wanna fight. Wat een mooi nummer is dat. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks in het programma hebben we vandaag vroeger. Kijken we terug naar de geschiedenis van 31 mei. Bijvoorbeeld naar wat er gebeurde op 1911.

Kan je me zien? Dat is de titel van deze mooie van Bent. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. We gaan het hebben over Stevie Wonder. Stevie zat begin jaren 70 in de studio met gitarist Jeff Beck. Tijdens een jam-sessie begon Stevie voor de grap op een klavinet te spelen. Dat funky toetsenriffje wat je meteen herkent in het nummer wat ik zo ga laten horen. Het oorspronkelijke idee was zelfs dat Jeff Beck het nummer zou uitbrengen, maar toen Motown hoorde hoe sterk de track was, wilden ze dat Stevie zelf de single zou opnemen en als eerste zou releasen. En dat bleek een gouden zet. Het werd in 1973 een wereldhit en groeide uit tot een van de bekendste funknummers ooit gemaakt. Superstition.

Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Daarvoor hoorde je If Not Now, Then When van Chef Special. En die hele mooie van Stevie Wonder, Superstition. De muziekmiddag gaat nu verder met U2.

gezegd. We gaan ook nog wat bekende Nederlanders feliciteren die vandaag jarig zijn op 31 mei. Edith Bos bijvoorbeeld, voormalig top judoka en Olympisch medaillewinnares. Zij wordt vandaag 46 jaar oud. Tamara Brinkman, actrice en presentatrice, wordt vandaag 48. En Danny Vera, onze Zeeuwse trots, hij viert vandaag zijn 49ste verjaardag. En daarom heb ik dit liedje uitgekozen.

0: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat.

0: gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard.

ABC, The Look of Love, aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Straks vandaag vroeger kijken we terug naar de geschiedenis van 31 mei. Gaan we bijvoorbeeld naar 1961, naar Zuid-Afrika. Maar eerst nog heel veel muziek, wat dacht je van deze? Anne-Marie en James Arthur, Rewrite the Stars. You know.

mega-hit voor Robbie Williams in 1998. Angels hoorde hij in de muziekmiddag. Later in dit uur nog muziek van onder andere Sinead O'Connor, Lucy Silvas, Clymie Fisher. En nu gaan we naar Cameron Whitcomb.

echt een vrolijke plaat is dat nog steeds. Iedere keer als ik hem hoor, dan word ik er gewoon weer vrolijk van. Kun je bijna niet stil blijven zitten. John Travolta, Olivia Newton-John. You're the one that I want. Zometeen in de muziekmiddag een prachtige van Maroon 5. Maar eerst net zo mooi, sneller.

Maroon 5 en het mooie She Will Be Loved. In de muziekmiddag is het tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen samen even in de tijdmachine en reizen naar 31 mei in de geschiedenis. Op 31 mei 1911 wordt in Belfast de Titanic te water gelaten. Het schip vertrekt pas een jaar later voor haar eerste reis, maar op 31 mei 1911 glijdt het beroemde passagiersschip voor het eerst dus het water in. 31 mei 1961 is ook de dag waarop Zuid-Afrika een republiek wordt en uit het Britse gemenebest stapt. Een belangrijk politiek keerpunt midden in de apartheidsstrijd. En dichter bij huis, op 31 mei 1952, wordt de Efteling officieel geopend. Het toenmalige Sprookjesbos groeit later uit tot een van de bekendste attractieparken van Europa. Tot zover Vandaag Vroeger, 31 mei in de geschiedenis.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Een mooie stem. Buitengewoon fraaie muziek. Wat een heerlijke compositie. Nothing Else Matters, Jode Lucy Silvas in de muziekmiddag. Straks een mooi verhaal over Sinead O'Connor. En natuurlijk die hele bekende plaat van haar. Maar eerst iets heel anders. Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Max samen met Sandy Grammer. Je hoorde The Thing I Love. We gaan het hebben over Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Dat was eigenlijk helemaal niet bedoeld als grote hit voor Sinead. Het nummer was al jaren eerder geschreven door Prince voor een andere band van hem. Maar dat werd uiteindelijk niks. Tot Sinead O'Connor het opnam in 1990. En vooral die videoclip, die maakte gigantisch veel indruk. Vrijwel de hele clip is gewoon één grote close-up van haar bijzondere gezicht. En nog bijzonderder is, die tranen die je in de clip ziet, die waren echt niet gespeeld. Volgens de regisseur dacht Sinead tijdens de opname aan haar overleden moeder, met wie ze een moeilijke band had. Juist daardoor kwam dat nummer zo binnen bij iedereen. It's been

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa.

0: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister.
12: en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
18: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
19: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Rie.

De Robert Cray Band aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Je hoorde Don't Be Afraid of the Dark. Straks opmerkelijk nieuws in de muziekmiddag. En dat heeft alles te maken met, nou, zeg maar een koninklijk foutje. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. In dit uur nog muziek van onder andere de Bee Gees. James Bay komt langs. De Beach Boys hoor je. Fool's Garden. En nu gaan we naar Niemand. Een hit voor Suzanne en Freek.

50 Ways to Say Goodbye, or The Train in de Muziekmiddag. Zometeen gaan we weer zingen. Gaan ze zingen over een citroenboom. Ja, kan dat niet helpen. Maar eerst even de laatste track van Miley Cyrus. Dit is Secrets.

Dat is de titel van deze plaat van Fool's Garden. Zometeen opmerkelijk nieuws in de muziekmiddag. Gaat over een foutje van een radiostation. Heeft alles met een koning te maken.

De Beach Boys, daarvoor gingen we terug naar 1966. Good Vibrations, hoorde je. Dit is de Muziekmiddag. Tijd voor opmerkelijk nieuws. En voor dat opmerkelijke nieuws gaan we dit keer naar het Verenigd Koninkrijk, waar een radiozender per ongeluk wel heel groot nieuws bracht. Een Britse zender meldde namelijk plotseling dat koning Charles was overleden. Alleen, dat bleek dus helemaal niet waar. Volgens radiozender Radio Caroline ging het mis door een computerfout in de studio. Daardoor werd per ongeluk de zogeheten Death of a Monarch procedure gestart. Dus de dood van een koninklijk lid. Dat is een noodsysteem dat klaarstaat voor het moment waarop een Britse vorst overlijdt. Gaat dan automatisch een overlijdensmelding komt er dan in de luidsprekers te horen. Daarna viel de zender zelfs stil. Precies zoals helemaal officieel de bedoeling is bij het overlijden van een koning of een koningin. De fout werd gelukkig snel ontdekt, waarna de normale programmering weer werd opgestart. Op het moment van het bericht waren Charles en koningin Camilla trouwens gewoon op bezoek in Noord-Ierland. Niks aan de hand dus. De radiozender heeft inmiddels uitgebreid excuses aangeboden aan zowel de koning als de luisteraars.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

James Bay, je hoorde Hold Back the River. Daarvoor Poco in de muziekmiddag. Call It Love en ik zeg niets van Agda en de Munich. Zometeen gaan we voor het eerst naar het jaar van de hit. Dat is dit keer 2003. Dan krijg je van mij een opzomming van de 5 populairste bioscoopfilms in dat jaar van de hit. Maar eerst Shanna Spyro.

De muziekmiddag bracht ons terug naar 1978. De Bee Gees hoorde je met Night Fever. Over een tijdreis gesproken. We gaan voor het eerst naar het jaar van de hit. Dat is 2003. Je krijgt van mij een overzicht van de 5 best bezochte films in de bioscoop in Nederland. Op nummer 5, Finding Nemo. Een onderwateravontuur dat jong en oud wist te raken. Op 4, The Matrix Reloaded. Spectaculaire actie, revolutionaire. Special effects, die maakten dit een enorme hit. Op nummer 3, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Piraten waren ineens weer helemaal terug in de bioscoop. Op nummer 2, in ons jaar van de hit 2003, Harry Potter and the Chamber of Secrets. De magie van Harry Potter bleef ook in 2003 volle zalen trekken. En op nummer 1, The Lord of the Rings, The Return of the King. De absolute bioscoophit van het jaar. Het epische slot van de trilogie werd wereldwijd een gigantisch succes. In ons jaar van de hit 2003.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
0: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Hele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
13: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard de Buk.

Daddy Swims, Mr. Know-It-All, aan het begin van weer een uur muziekmiddag. We gaan het hebben over Kaoma. De band scoorde eind jaren 80 een gigantische wereldhit met Lambada. En heel veel mensen dachten toen dat dit een oer-Braziliaanse traditionele hit was. Maar eigenlijk zat het verhaal net iets anders in elkaar. Kaoma was namelijk een speciaal samengesteld Frans-Braziliaans muziekproject. En nog opvallender, de melodie van Lambada bleek later gebaseerd op een ouder Boliviaans nummer van de groep Los Charcas. Daar ontstond er uiteindelijk zelfs een rechtszaak over, waarna de oorspronkelijke schrijvers alsnog officieel erkenning kregen. Maar ondertussen was de Lambada-rage al niet meer te stoppen. Overal ter wereld doken dansscholen op en die videoclip met de dansende kinderen kende in 1989 bijna iedereen. Zelfs hier in Nederland ontstond toen korte tijd een complete Lambada-gekte.

0: Elton John op zijn best op de piano. En hij zingt ook mee samen met Britney Spears. Hold Me Closer. Straks in de muziekmiddag gaan we weer naar het jaar van de hit. 2003 krijg je van mij nieuwsfeiten uit dat jaar. En gaan we een hele grote hit draaien uit Australië. Hoe dat zit hoor je dus zometeen in de muziekmiddag. Eerst Phil Collins en nu Chef Special.
1: I told myself life is short.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.

grote hit mee in 1988. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Tijd voor even wat nieuwe muziek uit Zeeland van JP de Klerk. Dit is Silence in a

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hele mooie plaats van Natalie Imbruglia. Je hoorde het zoon. In de muziekmiddag is het tijd geworden voor het jaar van de hit. We reizen weer terug naar 2003. Een jaar van de oorlog, technologische vernieuwing en emoties die wereldwijd voelbaar zijn. In maart begint de Irak-oorlog. Een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten valt Irak binnen. Overal ter wereld volgen protesten en discussies. In oktober wordt de Concorde uitgefaseerd. Het supersonische passagiersvliegtuig maakt zijn laatste commerciële vluchten. En daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de luchtvaartgeschiedenis. En technologisch gezien verandert communicatie razendsnel in ons jaar van de hit 2003. Skype wordt gelanceerd en maakt gratis bellen via internet ineens mogelijk. En dan de hit. Tussen al dat grote wereldnieuws klinkt een opvallend kwetsbare stem. De Australische zangeres Delta Goodrum die scoort een enorme hit met Lost Without You. En terwijl het nummer wereldwijd succes heeft, vecht Delta in werkelijkheid tegen kanker. Ze kreeg tijdens het succes van haar album de diagnose Hodgkin lymfoom. Juist daardoor kreeg Lost Without You voor veel fans een extra emotionele betekenis.

Rogers. Wat een leuke plaat toch. Je hoorde Risk It All. Daarvoor SOS van ABBA en Lost Without You van Delta Goodrem. Dat is onze hit in het jaar van de hit 2003. Daar gaan we nog één keer naar terug. In het volgende uur van de Muziekmiddag. Dan krijg je de prijzen in dat jaar.

0: echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor

0: bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

onze muzikale tijdreis bracht ons terug naar 1983 met Laid Back Sunshine Reggae. Dit is de muziekmiddag, nog tot 6 uur. De single De Weg van Guus Meeuwis, die verscheen in 2005... en is eigenlijk een Nederlandse bewerking van het nummer The Road van de Amerikaan Danny O'Keefe, dat later ook bekend werd in de versie van Nickel Creek. Guus die maakte er een heel persoonlijke Nederlandstalige versie van. Over onderweg zijn, keuzes maken en het leven dat steeds doorgaat. Juist die herkenbare tekst zorgde ervoor dat het nummer voor veel mensen, ja, zeg maar, een soort levenslied werd. De Weg groeide door de jaren heen uit tot een van de vaste publieksfavorieten tijdens de grote stadionconcerten van Guus Meeuwis.

Niall Horan samen met hulp van Miles Smith. Je hoorde Drive Safe. Later hier in de muziekmiddag gaan we nog één keer terug naar het jaar van de hit 2003.

Madonna met het heerlijke La Isla Bonita. Daar word je toch vrolijk van. Straks nog een keer het jaar van de hit, 2003. Som ik op wat de prijzen waren in dat jaar. Eerst nog muziek van onder andere Son Mieux.

Dire Straits, je hoort het, Twisting by the Pool. Wat een heerlijke plaat. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ik heb het gezegd, we gaan nog één keer terug naar het jaar van de hit. 2003. En 2003, tijd van de MSN Messenger, Nokia klaptelefoons en de eerste iPods. En dit waren de prijzen die je moest betalen in dat jaar in Nederland. Een doos eieren van 10 stuks, die kostte ongeveer €1,40. Met de trein van Vlissingen naar Rotterdam, een retourtje in de tweede klas, dan was je ongeveer €34 kwijt. Een kop koffie in een café, dat ging over de toonbank voor zo'n €1,60. Tanken, een liter benzine kostte €1,10 per liter. En wat verdien je toen in 2003? Nou, het minimumloon lag in dat jaar op ongeveer €1,265 bruto per maand.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie, kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was

0: Is trouwens een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander. Omroep
8: Zeeland. Het is de laatste festivaldag van Vestrock in Hulst. Speciaal voor de jongeren. Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Het komende kwartier praat ik je bij over het Zeeuwse nieuws. Tientallen overtredingen zijn geconstateerd bij de Veerse Gatdam. En in de Zeeuwse sport gaat het onder meer over het Nederlands kampioenschap dressuur met veel Zeeuwse kanshebbers. We konden de warmte vandaag uit huis verdrijven met een matige tot vrij krachtige westenwind. Bleef het 20 tot 23 graden. De weersvoorspelling voor vanavond en morgen hoor je zometeen. De laatste dag van muziekfestival Vestrock in Hulst stond volledig in het teken van jongeren. Het festival introduceerde vorig jaar voor het eerst een derde festivaldag, getiteld Next Generation. En deze dag is speciaal voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar. De organisatie wil met deze dag de nieuwe generatie muziekliefhebbers kennis laten maken met het festival. Maar er wordt ook van alles aan gedaan om jongeren actief bij het festival te betrekken. Onder begeleiding van ervaren mensen kunnen ze leren hoe het ruilt en zeilt achter de schermen. Verslaggever Nans Wieders ging backstage.
9: Terwijl bezoekers aan het genieten zijn van de muziek, loop ik ook even naar achteren, backstage, achter de mainstage. Daar staan allemaal verschillende golfkarretjes opgesteld en een tent waar de crewleden in zitten. En dit jaar zijn er ook jongeren die zelfstandig meehelpen met het organiseren van het festival.
10: Ik ben Bram en ik ben met name actief in het infrateam. Dus wij zorgen voor de op- en de afbouw van het festival. En tijdens het festival helpen wij met allerlei dingetjes. Gaan de dingen fout, gaan de dingen stuk? Moet er ergens iets naar getransporteerd worden? En daar zorgen wij eigenlijk voor.
9: Maar op het moment dat het festival dus bezig is, wat nu dus al de afgelopen 2 dagen en nu de 3e dag zo is, heb jij dan wel wat te doen?
10: Deze dagen zijn voor ons momenteel iets rustiger. De vrijdag is altijd een iets onstuimige opstart. We moeten alles perfect in orde krijgen. Er zitten altijd kinderziektes in. Dus dan hebben we het vaak wat drukker. Maar wanneer alles goed loopt, zijn de zaterdag en de zondag voor ons wat rustigere dagen. We hebben natuurlijk al een paar drukke weken erop zitten, dus we kunnen zelf ook wel wat genieten van het festival.
9: Is het voor jou ook een beetje inspirerend om eventueel later een eigen festival op poten te zetten, of valt het toch wel een beetje tegen?
10: Het is een enorme uitdaging, dus een eigen festival op poten zetten, zeker in deze grote, vind ik misschien wel enthousiast, maar ik vind het ontzettend leuk en ik wil er graag in de toekomst ook echt nog wel mee bezig blijven.
9: Jongeren krijgen hier dus de kans op Festival Vestrock om te helpen met het organiseren van het festival. Een van die jongeren is Amelie Leenaerts. Wat is jouw functie hier achter de schermen?
11: Vandaag ben ik eigenlijk een beetje de coördinator van de artiesten, backstage, podiums.
9: En is het een beetje wat je ervan had verwacht? Hoe je zo'n festival nou moet organiseren? Wat er allemaal bij komt kijken?
11: Er komt veel meer bij kijken dan dat we origineel dat je zou denken. Er is heel veel voortraject aan. Maar het festivalweekend vliegt ook voorbij. Het is al zondag ondertussen. We zijn hier ook al een paar dagen. Straks is het ook weer gewoon gedaan.
9: Wat zijn voor jou nou de hoogtepunten en de dieptepunten als je zo kijkt backstage wat je allemaal moet doen?
11: Ik denk de hoogtepunten is voor mij echt de mensen waarmee dat we samenwerken. Het is echt gewoon heel fijn om omringd te worden met mensen die zo gemotiveerd zijn, zo hard werken, die hier zo elke dag staan met een glimlach op hun gezicht. Ook al zijn ze een beetje moe. De dieptepunten, moe voeten, denk ik gewoon.
12: Ik ben de Louis Vuitton.
8: Klas was dat, die we hoorden op de Nexus Stage. Vandaag dus de laatste dag van Vestrock in Hulst, met als afsluitende act Antoon op de Main Stage. Bij verkeerscontrole op de Vissegatdam bij Vrouwenpolder zijn gisteren 55 overtredingen geconstateerd. Die varieerden van slecht werkende remmen tot rijden zonder rijbewijs. 5 bestuurders die onder invloed waren kregen een rijverbod. De controle werd gehouden door studenten van de politieacademie. Naast de politie waren ook Veilig Verkeer Nederland en de douane aanwezig.
7: Omroep Zeeland. Altijd.
8: Zeeuwen hebben nog steeds moeite met het scheiden van groente, fruit en tuinafval en het grijsafval. En daarom zijn de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse reinigingsdienst sinds deze maand gezamenlijk een campagne gestart. De titel is: Het is groen, niet grijs. Steffi van Rijsbergen van de Zeeuwse reinigingsdienst legt uit wat de campagne precies inhoudt.
13: In de campagne laten we zien hoe je goed GFT-afval moet scheiden. Dat gaat nog niet altijd heel goed. Dat is super zonde. Van GFT kan een hele mooie grondstof gemaakt worden, compost. Heel goed voor de bodem, voor je plantjes. En nu wordt er heel veel GFT-afval nog verbrand. En dat is gewoon echt heel zonde.
14: Ja, als mensen naar de website gaan van de OLAS en de ZRD, Zeeuwse reinigingsdienst. Wat voor filmpjes zien ze dan?
13: Er staan filmpjes op met vragen van wat moet waar. Het valt vooral heel erg op dat mensen denken dat etensresten, gekookt voedsel in het restafval wordt. Terwijl eigenlijk alle etensresten mogen in het GFT-afval.
14: Hoe groot is de vervuiling dan in het grijze afval van de GFT?
13: Gemiddeld zien we in Zeeland dat er nog zo'n 30% GFT-afval in het restafval zit.
14: Is dat dan echt zo moeilijk om het op de goede manier te scheiden?
13: Nee, moeilijk niet. Anders. Ik denk dat een heel groot deel het niet expres doet. Die denken oprecht dat vetresten bijvoorbeeld aan vlees niet in het GFT mag. Dat mag wel. Dus het is onwetendheid, denk ik, een heel groot deel.
14: Ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen om op deze manier die campagne te voeren?
13: Misschien toch om een wat jongere doelgroep ook aan te spreken. Die zijn veel meer online. Dat is ook de toekomst. We willen natuurlijk dat in de toekomst ook beter afval gescheiden wordt. We hebben eerdere campagnes meer met print gedaan. Dus we gaan het nu op deze manier proberen.
14: Ja, merk je al iets van hoe de campagne loopt?
13: De video's worden in ieder geval goed bekeken. Er wordt vaak doorgeklikt naar onze website, waar meer informatie op te vinden is. Maar ja, of het echt effect gaat hebben, dat zal in de toekomst moeten blijken.
8: Dat zei Steffi van Rijsbergen, zij is van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Die campagne die loopt door tot en met volgende maand en is ook te zien bij Omroep Zeeland. In 1977 een hele andere draai aan het liedje uit 1946 van Edith Piaf. Grace Jones bracht toen La Vie en Rose uit. En daar gaan we naar luisteren. En daarna het Zeeuwse nieuws.

prachtig hoor, de Bossa Nova-uitvoering van La Vie en Rose. Er was gisteren noodweer bij de zuidenburen. In Wallonië was de situatie op sommige plaatsen catastrofaal. Volgens een brandweerman heeft hij tijdens zijn 52-jarige carrière zelden zulk noodweer meegemaakt. Op sommige plaatsen liep een snelweg onder water. Bewoners moesten naar het dak vluchten door snel stijgend water. Er werd een locatie van een historisch evenement geëvacueerd. Er viel een boom op twee auto's en de bliksem sloeg in bij drie woningen. En op diverse plaatsen vielen hagelstenen van 5 centimeter groot. Dat is een beetje pingpongbalformaat. Nou, volgens onze weerman John Havinga is Zeeland gisteravond door het oog van de naald gekropen. Want dat noodweer was in eerste instantie ook voorspeld voor Zeeuws-Vlaanderen. Nou, dat liep gelukkig net even anders. Maar ja, de actuele situatie is dat in Gelderland en Overijssel code geel is afgekondigd. Onweersbuien, meldt het KNMI. Daarbij kan ook plaatselijk hagel vallen en veel neerslag. De weersverwachting, de weerswaarschuwing moet ik zeggen, voor de stevige onweersbuien duurt nog tot 6 uur vanavond. En onze verslaggever is toevallig nu in Ermelo voor het NK Dressuur. En daar horen we hem zo meteen ook over. Ja, tot zo over het weer buiten onze provincie. Laten we eens even kijken naar het Zeeuwse weer voor vanavond en morgen. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en het kwik daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen schijnt opnieuw geregeld de zon en het wordt 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En daarna schakelen we over op wisselvallige weer met meer wind, bewolking en veel regen of onweersbuien. En de temperatuur zakt daarbij naar 20 graden.

0: Ja, en dan de Zeeuwse sport. Jasper van Tricht, ik vertelde al, onze verslaggever is in Ermelo. Zullen we maar gelijk eens even horen hoe het met hem is?
1: Klopt, hij is bij het NK Dressuur met volop medaillekansen voor de Zeeuwse Amazones. Maar we hoorden het dus net al, het weer was nogal een spelbreker, toch Roeland?
2: Nou ja, het heeft hier inderdaad flink geonweerd, flink geregend, echt behoorlijk hard. Iedereen moest schuilen en daardoor liep de wedstrijd ook wel even uit. Want ja, met onweer kan je natuurlijk geen paard en ruiter de ring insturen. Dus dat liep er ongeveer een half uurtje uit. Ze zijn toch net klaar, net voor vijven. Tamar Zwijstra was de laatste die de ring in kwam. Die is vierde geworden. Maar belangrijker is dat Van Lieren, Dinja Van Lieren uit Capelle, tweede is geworden. Zij moest inrijden in een enorme hoosbui. Dat kan dan wel. En moest dan de ring in toen het wel net droog was geworden. Zij kreeg een prachtige score van 82,875%. Maar daarmee zat ze wel ruim achter Marieke van der Putten. Ja, die was gewoon veruit de beste vandaag. Ja, Tamar Zwijstra dus vierde. Met Mr. Magnum, scoren van 78,1. Ja, het NK geldt als een selectiewedstrijd voor het WK, dat over twee maanden in Aken is. En het moet wel heel gek lopen, wil Van Lieren daar niet bij zijn. De bondscoach die keek hier natuurlijk ook mee. En die maakt zijn selectie bekend na het CAIO van Rotterdam. En dat is over 3 weken. Met die vierde plaats van Zwijstra, ja, dat kan ook nog goed komen. Maar ik heb een beetje het gevoel dat zij nu naar deze vierde plek in de wachtkamer zit.
1: Dankjewel Roeland, gaan wij verder met voetbal. 1 Zeeuwse club kwam vanmiddag in actie in de nacompetitie. HVV 24 probeert in die nacompetitie promotie naar de tweede klasse af te dwingen. En de ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen kende een prima start. Op eigen veld won HVV met 3-0 van Uno Animo. De doelpunten kwamen op naam van Jasper Sponselee, Joey Walhout en een speler van de tegenstander. Volgende week, zondag, speelt HVV de halve finale van de nacompetitie opnieuw op eigen veld. De tegenstander daarin is nog niet bekend. Wielrennen dan. Mick van Dijken fietst op dit moment de laatste etappe in de Giro d'Italia. En het lijkt er dus sterk op dat de wielrenner uit Colijnsplaat zijn tweede grote ronde gaat uitfietsen. Vorig jaar haalde Van Dijken al Parijs in de Ronde van Frankrijk en straks finisht hij dus in Rome. Van Dijken fietste de Giro in dienst van zijn kopmannen bij het team van Red Bull Bora Hansgrohe. En met succes, ploeggenoot Jai Hindley eindigt de Giro op de 3e plaats en dus op het podium. Dat was het voor nu. Straks om 6:10 kijk je op Omroep Zeeland TV naar een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Met daarin samenvattingen van de voetbalwedstrijden van Terneuzense Boys en MZC 11 van gisteren en de korfbalderby top tegen Fortis.
0: Dankjewel Jasper van Tricht. En daarvoor voor Omroep Zeeland Sport Zeeland Nu. Vanaf 6:00 met beelden van het uitzwaaien van voetbal Jan-Paul van Hekken. Door zijn mededorpelingen uit Arnhem-Muiden. Het gaat ook over de troep op het strandje van Wemeldingen. Dat is niet best daar. En ook gaat het over Vestrock in die uitzending. Ja, morgenochtend is Remco de weer met Zeeland wordt wakker. En tot 6:00 op de radio kun je luisteren naar het staartje van de muziekmiddag. En de radio zou een tandje harder kunnen, want er komt een heel mooi liedje van Olivia Dean.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Olivia Dean, je hoorde So Easy. We gaan het hebben over Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Het grappige aan dat nummer is dat Tears for Fears het nummer in eerste instantie eigenlijk helemaal niet wilde opnemen. De band was bezig met het album Songs for the Big Chair en had vooraf vooral vrij donkere, serieuze nummers klaarstaan. Toen producer Chris Hughes met het idee kwam voor een wat lichtere, meer upbeat track, waren Roland Archibald en Kurt Smith eerst behoorlijk sceptisch. Sterker nog, Roland zei later dat hij het nummer aanvankelijk te poppy vond, maar uiteindelijk werkte ze toch uit. En juist dat nummer werd hun grootste wereldhit. En daar zit nog een verhaal achter. De titel was oorspronkelijk veel donkerder bedoeld. In de demo heette het zelfs Everybody Wants to Go to War. Dat paste meer bij de sfeer van de Koude Oorlog van begin jaren 80. Uiteindelijk maakten ze de tekst iets subtieler. Maar de onderliggende boodschap over macht, politiek en hebzucht bleef gewoon behouden in Everybody Wants to Rule the World.

Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nog tot 6 uur. We reizen nu terug naar het jaar 1991. Toen was daar ineens Shanice.

0: really do.
1: Ze heeft er lol in, dat is duidelijk. I love your smile. En zo hoort het ook. Straks Jack Johnson en de Doobie Brothers. Maar eerst...

Jack Johnson. Het bijzondere aan Sitting, Waiting, Wishing zit eigenlijk vooral in de videoclip. Die clip uit 2005 werd namelijk volledig achterstevoren opgenomen. Jack die moest tijdens het filmen allerlei bewegingen en zelfs stukjes tekst fonetisch omgekeerd leren uitvoeren. Zodat alles er normaal uitzag wanneer de beelden later werden teruggedraaid. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar het was behoorlijk ingewikkeld. Voor sommige scènes moest hij letterlijk achteruit lopen, terwijl hij playbackte in omgekeerde klanken. De videoclip viel daardoor enorm op en won later zelfs een MTV Video Music Award voor Best Editing. Zoek hem maar eens op YouTube. Sitting, Waiting, Wishing dus van Jack Johnson.

0: Even 2 jaar terug in de tijd met Bad Dreams van Teddy Swims. Als je gisteren naar de muziekmiddag hebt geluisterd, zo rond de 1 uur heb je die plaat gehoord van Marco Borsato. Had ik een heel verhaal nog over. En toen vertelde ik dat hij de Soundmix Show had gewonnen. Ergens in 1990. Met een nummer van Billy Vera en The Beaters. Het nummer heet At This Moment. En toen dacht ik, nou, zo aan het eind van deze muziekmiddag in het weekend draai ik hem voor je.
1: What did you think I would do at this moment?

If I could just hold you.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie...

0: nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergrond.

0: Gevelin. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden.

0: graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: made up.
1: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer terug gaan?
2: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Omroep Zeeland. Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws.